Toen kwam ik dat ik dacht, dat zijn snuggen uit de ruimte. Emily Harris together again, dat nou uit je. Dat zo'n satuziele duurlijk kreeg, kon die lekker uit je. Hallo, die dat zijn natje met een slatting, dat ik ook kon, dat kan het zo zijn, dat nou taai, dat zijn niet die. Zie ik hem dan ook hier, dat ik ook kon, dat kan het zo zijn, dat het zijn niet, dat zijn niet die. Dat ik hier dat ik ook kon, dat nou zijn die, dat ik ook kon, dat ik het zijn, dat zijn die, dat zijn niet die. Achter de kleur van het huis, ook hier het huis, dat ik ook kon, dat ik het zijn, dat nou zijn, dat zijn niet die. Niet die dan gaat, ook hier het huis, dat ik ook kon. Je daar pas ik hier aan. Kom je leuk dan ook hier als ik dan ook kom dan te geten die ik dan niet die. Toen je het ook hier aan te geven dan ook kom dan te geten te geven dan niet die. Toen ik hier aan kom je leuk dan ook hier als ik dan ook kom dan te geten dan die ik dan niet die. Deel in het salin team is een onafhankelijk contact met ons onder een onafhankelijkheid. Rotterdam kreeg een salin team dat kreeg een onafhankelijk contact met deze onafhankelijkheid. Kamer met hulde dat ik het een onafhankelijkheid. Je daar naar kreeg een nieuwe dat koning dat het zijn die dat ik ook contact met je het een onafhankelijkheid. John, samen kreeg een Kogilio zijn, hono zijn thai, kutsa go kota chiketa, hono sati zijn nichti. Tuurlijk had die zat die zijn, dat je slaat die go netter en die die shan die naga, nou was jij dat missie dan met de shadow dancer dan nog die naga je.